0: De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd.
1: SOBFM, weerbericht.
0: Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
2: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

hurt you. You lose those pounds. Learn about football.

0: Esso BFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOB.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: SOBFM, Streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer, dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Kwartier vertraging heb je ook als je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht in de file staat 5 kilometer is hij. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Herfst. Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het zuiden van het land. In het noordoosten en in het zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, want er staat 7 kilometer file. A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel, 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En op de N285 vanuit Breda naar Klundert, 3 kilometer file tussen Zevenbergen en Moerdijk. Zo'n 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Over twee decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten, maar ook in het zuidwesten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder staat er al file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Leende. Werkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht dicht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging daar. Half uur tijdsverlies op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27, Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen, 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Vlijmen. Vanaf Dussen 12 kilometer file. N285, Breda-Klundert. Bij Moerdijk, 4 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Over twee decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 130 kilometer file in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur vertraging door 13 kilometer file. Tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. 8 kilometer file tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof ervan af. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De totale filelengte begint nu iets af te nemen, ook in onze regio. Nog een kwartier vertraging op de A2 als je vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Kwartiertje extra op de A16, Breda, Rotterdam. Bij Dordrecht rijdt het langzaam. En ook een kwartier vertraging als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Bij industriegebied Avelingen kom je in de file. 10 minuten vertraging op de A58, Breda, Eindhoven bij Oorschot. En een klein kwartiertje vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land zit de ochtendspits er al bijna op. Je hebt 10 minuten vertraging nog op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Spoedreparatie op de N639, de weg Baarle-Nassau-Breda. De weg is in beide richtingen dicht bij Baarle-Nassau. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof ervan af. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de ochtendspits bijna voorbij. Bij Zaltbommel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht nog 10 minuten vertraging. 10 minuutjes door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch door 4 kilometer file tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land nog file op de A2. Den Bosch, Utrecht, 10 minuten vertraging bij knooppunt Del door de werkzaamheden. Linkerrijstrook is daar dicht. Spoedreparatie op de A27, Breda-Gorkum bij knooppunt Hooipolder. Ook daar 10 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namakendak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd het partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum wordt langzaam gereden bij knooppunt Hooipolder. Door de spoedreparatie daar, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.
1: Mooie rustig. Hello, watching you. Can I see? You know what I do.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

God, oh mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moet.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Die staat op de rechterrijstrook bij Bavel. Die rijstrook die is dicht. Vanaf knooppunt Galder nu 8 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

I am the imposter. SOBFM. Beveland raakt je.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Een hele goede woensdagmiddag hier zo bij dit SOB FM namens ondergetekende en Ad, want Ad is er ook weer hoor.
2: Ja, ik ben er ook weer. Ik moet even mijn microfoon pakken, want die hing nog ergens heel erg van me vandaan. Maar ik heb hem.
1: Ik dacht, wat zie ik daar nou toch? Maar goed.
2: Wat zei je?
1: Ik dacht, wat zie ik daar nou toch hangen? dat was jouw microfoon.
2: Ja, dat was een microfoon.
1: Op een andere plek dan waar die moet zijn.
2: Nee.
1: Oké, helemaal goed. Tenminste, dat je meer hebt bedoel ik. De aftrap was van Blind Faith en Well Alright. En daarmee zaten wij in het jaar 1969. En dit werd destijds wel een soort van Britse supergroep genoemd. Want daar zat Steve Winwood in bijvoorbeeld. Maar ook Rick Gretsch op gitaar en Ginger Baker op drums. Die Ginger Baker die trouwens in 2019 in de top 100 van beste drummers aller tijden op nummer 3 terecht kwam.
2: Oké.
1: Ja. En Eric Clapton zat erin. Nou, dat zegt natuurlijk wel iets. En dan krijg je wel een soort van superband, hè? Kort bestaan,
2: zeker.
1: Ja, echt kort bestaan, maar van 1968 tot 1969. Maar dan onder andere met dit, Well Alright, dit Blind Faith. We gaan een stukje omhoog, dan gaan we van 1969 tot 1970. En dat doen we met Down en een Knock Three Times. En dan zit je toch met deze single echt wel een beetje in de Billboard Hot 100 top 10. Sterker nog, het werd op een gegeven moment zelfs nummer 1. Waar praat ik over? Knock Three Times, Down met Tony Orlando in 1970.

0: dat was hem eventjes nog wat knocken, denk ik. Knock Three Times van Dawn met Tony Orlando uit 1970. Kwam allemaal voort uit de band, het bandje moet ik dan zeggen, de Tokens. Daar ligt de oorsprong van dit hele gebeuren.
1: Trouwens over Knock Three Times.
0: Ja?
1: Mijn buren die hebben een deurbel en die zal een jaar kapot. En er hangt al een jaar een briefje kloppen graag op de voordeur.
0: Aha.
1: Ja, ik kan er niet bij. Ik denk, vernieuw dat ding, toch? En zelf heb ik er een en soms staan ze ook te kloppen, want dan zijn de batterijen weer leeg van dat ding.
0: Ja, ja, ik was ooit eens ergens en er stond ook op zijn deur gewoon kloppen. En toen vroeg iemand anders van, kun je dan ook niet gewoon kloppen?
1: Ja, dan moet je bonken.
0: Ja, precies. We gaan naar Miley Cyrus naar het jaar 2025. Met deze Miley Ray Cyrus. Zij komt uit Nashville, Tennessee en uit 1992. En dit is een leuke van haar hoor. End of the World 2025.

0: Easy Like Sunday Morning. Easy van de Commodores. Dit kwam van hun vijfde album. En het album dat heette gewoon The Commodores uit 1977. Op de bekende Motown label. En onder andere Lionel Richie die zat daar toen nog in. Hè, in de,
1: ja, inderdaad. En ja. Die is later zeer succesvol solo gegaan.
0: Dat mag je wel zeggen. En die treedt ook nog steeds op, hè?
1: Ook, ja. Ja, klopt.
0: Nog steeds actief. Een man die nog wel in leven is en of die nog steeds optreedt is weer een ander verhaal. Dat kan u achterkomen natuurlijk. Ik praat over Eddie Hodges, want dan praat je over het jaartal 1947. Amerikaanse zanger, maar ook acteur en daarin is hij natuurlijk nog wel actief. Vanaf 1953 zeg maar, in New York is hij gaan optreden in een aantal shows daar enzovoort enzovoort. Maar dit nummer kent iedereen vast wel. Ad, begrijp ik net, is niet helemaal gek van die stem. Maar de man heeft er een aardig centje mee verdiend hoor. I'm Gonna Knock on Your Door. Eddie Hodges, 1961.

0: Buddy Holly is een beetje een jeugdidool geweest in die tijd in 1961. Maar het werd wel anders in zijn leven, want hij heeft ook gediend in de Vietnamoorlog. Daar moest hij naartoe.
1: Oh.
0: Ja, en toen kwam hij ook niet terug naar Hollywood, maar wilde niet geloven. Toen is hij psychologie gaan studeren, tot aan zijn, tot op de dag van vandaag eigenlijk.
1: Op die manier.
0: Hij is dus heel wat anders gaan doen.
1: Ja.
0: Dit was in ieder geval zijn single in 1961, I'm Gonna Knock On Your Door.
1: Ik vind het muzikaal gezien niet zo heel erg sterk, dit nummer, maar het is toch wel een leuk plaatje om een keer terug te horen.
0: Ja, dat bedoel ik maar.
1: Uh-huh.
0: Oké, vandaar dus in de Hesselschering, ons muzikale tijdreisprogramma. Dan gaan we verder reizen, we gaan naar 1984 met Ashford & Simpson en Solid. Man en vrouw, hè, deze Ashford & Simpson. Dit was de eerste single van hun toen al 11e album, Solid 1984. Daar zijn zij.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Die staat op de rechterrijstrook bij Bavel. Die rijstrook die is dicht. Vanaf knooppunt Galder nu 8 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: Niet alleen dat, we zaten zelfs even bij The Ballad of Lucid Jordan met Marianne Faithfull uit het jaar 1979. Marianne Evelyn Gabriel Faithfull, dat is haar volledige naam. Zij komt uit het jaar 1946. Het kwam, moet ik dan zeggen, want sinds 2025 is zij helaas niet meer onder ons. Uit Engeland kwam zij en ontdekt door Andrew Luke Oldham toen ze een feestje van de Rolling Stones bijwoonde. Nou ja, en dat heeft Mick Jagger natuurlijk ook meegemaakt en er ook iets mee, zeg maar, mee gedaan, om het maar netjes te zeggen dan, hè. Dan is het weer tijd voor de Beatle-plaat van de week, want we zijn de klok van 1:30 alweer gepasseerd. En dan komen we terecht bij A Hard Day's Night. En met A Hard Day's Night dan zitten we in het jaar 1964. Dit is natuurlijk wel weer een echt Lennon en McCartney nummer. Een beetje, ja, zeg maar de soundtrack ook van de film A Hard Day's Night uit dat jaar 1964. De single die kwam uit met Things We Said Today als B-kant. En dat is trouwens ook de moeite waard. Later stond ook in Amerika, moet ik dan zeggen, op de B-kant I Should Have Known Better van dit nummer van de Beatles, A Hard Day's Night. En die film destijds, dat werd een knaller wereldwijd. Vooral in Engeland en Amerika scoorde dat enorm. De titel die komt eigenlijk van iets wat Ringo Starr ooit eens gezegd heeft, toen hij een beetje moe werd. Toen zegt hij, vandaar nog eens een keer, het is ook wel een Hard Day's Night, hè?
2: Ja.
1: Ja, en toen zei John Lennon, oké, dat is de titel voor een nummer. En zo gezegd, zo gedaan. Hier zijn ze, de Beatles. En dan gaan we dus terug naar 1964.
3: Alleen in de hersenschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week.

0: 1964 met de Beatles en een Hard Day's Night. John Lennon die zit in dit nummer met wat ze toen noemden double-tracked vocals. En dan zit je dus twee keer, hoor je dezelfde stem zeg maar, door elkaar heen, over elkaar heen. En bovendien speelde George Martin, de producer van de Beatles, in dit nummer piano.
1: Oh, ja. Leuk beetje.
0: Daar dacht ik toch. We gaan heel wat anders doen. We gaan naar Saturday in the Park, niet zelf, maar wel met de muziek. Dat doen we dan als we dan terug gaan reizen naar 1972 met Chicago. Dat kwam toen van hun album Chicago V, moet ik dat zeggen. Hè? Vijf dus eigenlijk, maar dat schrijven ze met zo'n Romeinse V. En het werd nummer 3 in Amerika. Waar praat ik over? Chicago en Saturday in the Park 1972.

0: Taylor Swift en 2008, moet je nagaan wat dat een tijd geleden is. En ik weet nog, toen ik dit nummer voor het eerst de clip ervan, dan moet ik zeggen, zag, toen dacht ik van, hé, wat is dat leuk, joh, wat een leuk zangeresje. Maar dat was toch helemaal nog in haar begintijd eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm.
0: Het was zelfs de eerste single van haar tweede album. En het tweede album, dat heette toen Fearless, voor deze Taylor Swift. We gaan naar een heel fraai duo, vind ik zelf, hoor. Dan praat je over Phil Collins en Frida. Here We'll Stay, want daar praten we over. Dan heb je dus toch een beetje dat ABBA gebeuren hierin met Frida. Maar Phil Collins, die op de drums daarmee bezig ging, die dacht van wacht even, ik ga het toch zelf produceren. Het gebeurde allemaal tijdens het op het album Something's Going On van deze Frida.

0: You Will Stay, Frida en Phil Collins. En Nick had het net even over Frida. Anne-Frid Zini-Linkstad, dat is haar eigenlijke naam. Wij zaten even over de leeftijd. Ad zegt, nou, ze zal wel in de 70 zijn. Maar we hebben ontdekt dat zij 81 is.
1: Ja, bizar, hè? Ja. Oh. Nou, dan ben jij niet zo van de ABBA-nummers op een enkele naam. Maar nee. Nu heb je toch ABBA gedraaid.
0: Ja, maar dit komt omdat Phil Collins erin zit.
1: Ja, superleuk nummer. Ja.
0: Ik vind het ook. Wat ik ook leuk vind is Patience van Take That, uit het jaar 2006. En dat heeft ook een beetje te maken met die Duitse tv-serie De Bergredder. Dat begint altijd met dit nummer Patience. Ik vind dat heel fraai. Take That, het kwam allemaal uit het jaar 2006.

0: 2006 met Take That en Patience. De band bestaat al sinds het jaar 1990. Ja, het is weer zover. We moeten helaas zeggen dat we de klok van 2 euro aan het naderen zijn, Ad. Dat klopt toch wat ik zeg?
1: Nee, mijn koptelefoon doet het even niet zo goed. Wat zei je precies?
0: Nee, maar niet kwalijk. Ik zei we naderen de klok van 2 uur.
1: Oh ja, het is, speelkwartier is weer over voor vandaag wat ons betreft.
0: Ja, helaas is dat het geval. Goed, dus dan gaan we nog wel eens naar iets bijzonders. Naar Deep Purple, de band, de Britse hardrockband Deep Purple. Met een nummer dat eigenlijk niet zo Deep Purple-achtig is, vind ik eigenlijk hoor. Opgenomen destijds in Londen. Het heet Hush. Nou ja, Hush, dan denk ik een beetje vaart maken. Denk ik dan aan een beetje vaart maken. Dat gaan wij dus ook doen, want we gaan er vandoor. Dat wil zeggen, niet voor lang, want vrijdag is er weer een nieuwe Hesselschuring. Deze omroep is er sowieso 24 uur per dag. Kijk op onze website met alle mogelijke nieuwtjes en dingen en toeters en bellen. Wij zeggen dank voor nu en heel graag tot de volgende wat ons betreft. Hush, Deep Purple is hier, 1968. Dag!

0: SOB FM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. Drie dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. Twee van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De twee wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij best 8 kilometer file vanaf Moergestel 40 minuten vertraging. Want na een ongeluk zijn er bij best 2 rijstroken dicht, moet het verkeer via de af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Problemen in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best is een ongeluk gebeurd zojuist. De weg is dicht. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de A65 en de A2. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Hooipolder. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, Streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd daarna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Problemen in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot is een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken zijn. De weg is op dit moment zelfs dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Verder valt nog op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Hooipolder 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A50 om te beginnen, Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan is op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken zijn. De weg is zeker tot 6 uur vanavond dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En verder valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land en het komt vooral door ongelukken. Om te beginnen valt op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijland staat een vrachtwagen met pech. Hier zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag bij Oorschot een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is dicht. Verkeer kan via de op- en afrit. En het gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Hou wel rekening met bijna een uur vertraging. En op de omrijroute de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM, streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in het zuiden van het land zorgen ongelukken en pechgevallen voor behoorlijk wat vertraging. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 5 kilometer met een half uur vertraging. De A27 in beide richtingen voor de brug bij Gorkum een kleine 10 minuten oponthoud. Dan de A58 bij de A Eindhoven. Bij Oorschot gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je bijna een uur extra reistijd. En verder is het opvallend druk op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.
4: Dag en nacht. SOBFM.
5: Beverland raakt je.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
2: Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in het zuiden van het land zorgen ongelukken en pechgevallen voor behoorlijk wat vertraging. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 5 kilometer met een half uur vertraging. De A27 in beide richtingen voor de brug bij Gorkum een kleine 10 minuten oponthoud. Dan de A58 bij de Eindhoven. Bij Oorschot gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je bijna een uur extra reistijd. En verder is het opvallend druk op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag Inside. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag Inside zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Jan Steen.
4: Vanuit de kelder van het SOBFM-gebouw. Huh? Dit is het Hof van Steen. Yeah!

0: Ad van Meer, bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis. U bent veilig thuis aangekomen. U zit in uw luie stoel en u luistert tot de klok van 9 uur naar het Hof van Steen. En daarna maken we de maandmagazine open van oktober van het Gospel Magazine.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: 1974, eindelijk hadden dan Ten CC weer een hit gescoord na Donna. Daarna ging het ietsje minder, maar met deze Wall Street Shuffle wisten ze weer de weg terug naar boven te vinden.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Ondertussen 80 jaar oud is ze geworden op 28 september. Toen ze 15 werd, toen werd deze plaat uitgebracht. Walking Back to Happiness uit 1961.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Alle zakdoeken weer uit de broek. Hier is de smartlapper uit 1969. Ze won ermee het Songfestival. MUZIEK

De smartlapper van deze week kwam uit 1969, de Wonderswong Festival, samen met Spanje, Engeland en Frankrijk in 1969. Lenny Koer, ze heeft in mei, heeft ze dan definitief de microfoon en haar gitaar in de wilgen gehangen.

0: was in 86 scoren ze met haar derde studioalbum Control. Scoren ze grote hits als What Have You Done For Me Lately en When I Think Of You. Daarmee bewees Janis Jackson dat ze echt ook een Jackson was. En dat ze ook prima naast haar broertje kon staan, Michael.
1: De tijdmachine.
2: Op 7 oktober 1919 werd de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën opgericht bij akte in het notariskantoor van meneer Stoop in Den Haag. Het startkapitaal van 1,2 miljoen gulden werd geformeerd door 8 zakenlieden, onder wie Frits Ventenaar van Vlissingen en Anton Kruller. De luitenant-vlieger Albert Plesman werd administrateur en later directeur. Koningin Wilhelmina verleende op 12 september 1919 het predicaat Koninklijk aan KLM in oprichting. Het eerste KLM-kantoor werd op 21 oktober aan de Herengracht in Den Haag geopend. De eerste commerciële vlucht van de KLM werd op 17 mei 1920 uitgevoerd vanuit Londen naar Amsterdam.

0: Nou, dat deed hij hoogstwaarschijnlijk met de KLM. Opgericht op 7 oktober 1919. Hij kreeg meteen het predicaat Koninklijk van koningin Wilhelmina. Voordat de maatschappij nog maar goed en wel was ingeschreven. En de eerste vlucht deze op 17 mei 1920.
1: Het Hof van Steen. Neemt je mee

0: Marty Wilde en Teenager in Love, een nummertje dat eigenlijk door Dion en de Belmonts werd uitgebracht, maar hij scoorde er ook nog een hit mee. Hij is inderdaad de vader van Ricky en van Kim en schreef ook vele hits voor onder andere Lulu en Status Quo.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van de frontman van Frankie Goes to Hollywood. Toen die ten ziele ging, toen ging Holly Johnson verder solo. Zijn eerste album, dat was Blast, en dat was meteen een schot in de roos.

0: De debuutsingle van Holly Johnson was dat Love Dwayne van zijn debuutalbum Blast. En dat nam hij op nadat Frankie Goes to Hollywood ten ziele was gegaan. Startte die een solo carrière, ging er van dat album Blast, gingen er een kleine 500.000 exemplaren van over de toonbank. Scoorde 4 hits hier in Nederland mee. Heavens Here, Atomic City. De grootste Amerikaners, die hoor je het volgende uur. En zijn debuutsingle Love Twain.
1: Beveland raakt je.
2: Beveland raakt je.
3: 105 SOBFM.

0: Afgelopen maandag draaide ik de lange versie, de originele versie van State of Independence van John en Van Jealous. En ik had erbij gezegd, ik zal een woensdag de single versie draaien bij deze Donna Summer. Met in de achtergrond onder andere Michael Jackson, James Ingring, Dionne Warwick, Kenny Loggins, Michael McDonald's, Chris Christofferson, Lionel Richie, Stevie Wonder. Ja, van geen wonder dat deze plaat dan op 1 komt. Maar ja, wat stond er 60 jaar geleden op die eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Na 6 weken Beatles kregen we nu een nieuwe nummer 1. Een duo. Het was ook in het dagelijks leven een duo. Johnny en Cher.

0: zes weken Beatles kregen we op 8 oktober 66 een nieuwe nummer 1. En dat was Johnny and Cher en Little Man.
1: Non-stop, de leukste gouden ouwe.

0: Fox is een Britse rockband die werd gekenmerkt door de Australische zangeres Suzanne Trainor, die ook wel trad onder de naam Nusia Fox, met een vergelijkenis naar Melina Dietrich, altijd een blanke huidskleur gehuld in lange elegante kleding en bracht de door haar gezongen songs met een lichte vervoering en nasal stem ten gehore. Ze scoorde in 76 een grote hit met deze single bed, wat later ook nog eens in de Nederlandse versie werd uitgebracht als zoete melk toen hij de Tour de France won.
1: Thuis, op je werk of onderweg. SOBFM.

Lisbeth Lis maakte vele hits met Ramse Shaffi, maar solo was er ook, staat er ook groot bij. Onder andere Brussel, vaak is, veel te vaak, en bewonder ook deze Kinderen een kwartje, daarmee ze een hit scoorde in 1975.

0: We komen heel ver in een Amerikaanse band uit Riley. En ze, ongeacht dat ze een aantal hits scoorden, bleef ze maar met één hit hier in Nederland achter. En dat was deze 74-75. Daarmee bereikten ze nog een top 10 notering. Daarna is de band eigenlijk, die speelt nog wel steeds, maar in Nederland scoort ze geen hits meer.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Dat doen we eigenlijk met een band die meestal niet zoveel instrumentaal maakte. Maar ik vond dit wel een hele mooie. De achterkant van Weekend van Earth and Fire heet Ensemi. Tot aan de tijd zijn van 8 uur.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag Inside. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. En we namen je 35 jaar mee terug in de tijd naar 4 oktober 1991. De in Zambia geboren Rosilla Miller verhuisde op de 24e naar Londen. En daar maakte ze haar eerste album waarop deze Everybody's Free to Feel Good staat. Dat was de alarmschijf en dat zou nog tot een tweede plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: We namen hiermee terug naar 1979 met de grootste hit van Dr. Hoek en de Medicine Show. When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister, dat is nog een heel gezellig luisteruurtje. De hele maand oktober, de Amerikaanse singer-songwriter Jennifer Rush. Met het 1984 Ring

Jennifer Rush. Ze is niet echt zo doorgebroken hier in Nederland, maar daar komt verandering in. Want de komende maand is ze de koffietip van Adi. En dan gaan we al haar hits gaan we voorbij laten komen. Nou ja, goed, bijna allemaal.

0: Wat hebben ze fantastische muziek gemaakt. Toontje lager. Een van de latere hits. Vroeg of laat.
1: Herfst. Blaadjes die vallen. Dagen die korter worden. En SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

0: brak het door in Nederland met de team from Heavy's Game en scoorde een grote hit met In the Lifetime en dat deze samen met Bono van U2. Dit was een hit uit 1990 in Fortune's Hand. We hebben het over de formatie Glenet.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 15 oktober 1945, overleed een jaar geleden op 79-jarige leeftijd, een week voor zijn 80ste verjaardag. Joost Maria Nuizel, we kennen hem beter als Joost Nuizel.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

Hij werd geboren op 15 oktober 1945, overleed een jaar geleden op 7 oktober 2025 op 79-jarige leeftijd, een week voor zijn 80ste verjaardag. Een Nederlands kleinkunstenaar, liedjeschrijver en theaterman Joost Maria Nuisel, oftewel Joost Nuisel. We kennen hem van zijn allergrootste hits Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daarna stapte hij min of meer uit de muziekbusiness. Scoorde nog wel een hit met Joost Willefant onder het duo Joost en Lieve Linda. Maar van 88 tot 2006 was hij directeur van de Amsterdamse theater De Kleine Comedie.

0: Sting die schreef dit nummer al, Every Little Thing She Does Is Magic, al in 1976 had hij er een demootje van gemaakt. Maar hij kwam pas op plaat te staan op hun vierde studioalbum Ghost in the Machine uit 81. En ja, dat zou een van de grootste hits worden voor de Police.
1: De vergeten artiesten.
2: Er was een tijd dat je ze elke week op de radio hoorde, in de top 40. Op zondagmiddag bij je ouders thuis. En nu? Zet de radio aan en je hoort ze niet meer. Artiesten die groot waren, geliefd waren en die je nu nog maar zelden hoort. Herken jij ze nog? Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot koos een andere weg dan veel van zijn tijdgenoten. Samen met tekstdichter Lennart Nijg bracht hij Nederlandstalige liedjes die poëtisch en beeldend waren. Zijn doorbraak kwam in 1965 met Een meisje van 16. Daarna volgde onder meer Welterusten meneer de president en Het land van Maas en Waal. Hij werd vaak vergeleken met internationale singer-songwriters. Niet omdat hij hetzelfde klonk, maar vanwege zijn inhoudelijke diepgang. Boudewijn de Groot is nooit echt uit beeld verdwenen. Maar juist zijn vroege jaren 60 werk hoor je nog maar weinig op de radio. Terwijl die nummers een belangrijk hoofdstuk vormen in de Nederlandse muziekgeschiedenis.

prijs. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal en zij geloofde het allemaal.

0: Boudewijn de Groot, ja, hij is een fenomeen hier in Nederland. Maar ja, zijn oudere werk uit de jaren 60, ja, die hoor je maar heel weinig meer op de radio. Een meisje van 16, het was zijn eerste doorbraaksingle hier in Nederland.
1: Hier is het album van de week.
0: Een andere doorbraakalbum was het debuutalbum van Holly Johnson in 89. Hij was de frontman van Frankie Goes to Hollywood. En daarna ging hij solo met het album Blast.

0: Love Train en Americano, dat waren de grootste hits die er van het album Blast afkwam. Het debuutalbum van Holly Johnson, de frontman van Frankie Goes to Hollywood. Daar gingen een kleine 500.000 exemplaren van over de toonbank.
1: Het Hof van Steen presenteert een geweldige gouden terugblik.

0: Simon & Garfunkel. Mrs. Robertson, origineel heette het eigenlijk Mr. Roosevelt. Of Mrs. Roosevelt, naar de vrouw van de voormalige president. Maar de hoofdrol in The Quadgate werd gespeeld door Mrs. Robertson. Dus ze veranderde Mrs. Roosevelt in Mrs. Robertson. De volledige track is niet te horen in de film. Alleen het refrein dat is een paar keer in de film te horen.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Genoteerd op 3 oktober 1981. De hoogste nieuwe binnenkomer vinden op nummer 24. Rick James en de Superfreak. Op 22 de snelstijgende plaat. Van 37 naar 22. Stille Willy van de BB Band. Top 5 is blijven staan op 5 in de zesde week. De Queen Door van Shaking Stevens. En die Old Callahan die bleef in de derde week staan op de vierde plaats in de achtste week van BZN.
1: En dit stond op nummer 3.

0: titelsong van de 12e James Bond film For Your Eyes Only met Roger Moore in de hoofdrol. De titelsong werd gezongen door Sheena Easton, maar ze had het eigenlijk eerst aan de toen zeer populaire formatie Blondie gevraagd of zij een nummer wou maken voor For Your Eyes Only. Deze met een eigen nummer vonden ze niet echt zo'n succes. Daarom werd het nummer van Sheena Easton gekozen. Voor Sheena Easton betekende dat haar doorbraak.
1: En dit stond op nummer 2.

0: Love Limit werd opgericht in 1972 door Claudine James. En dat was de vrouw van Barry White. En haar zus Linda James was de tweede lid. En de derde lid was Diana Taylor. Toen Diana Taylor in 1985 overleed, werd de band ook opgeheven. Ze scoorde de eerste grote hit met Walking in the Rain with the One I Love. Maar de grootste hit, die scoorde ze dan toch in 1981. Steeg in de vierde week van nummer 3 naar nummer 2.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Anita Meijer was weer helemaal terug aan het hitfront in 81, scoorde in 76 al een grote hit met de Alternative Way. Daarna ging het ietsje minder, maar dankzij het album Shade of Desire kwam daar haar tweede studioalbum, was weer terug in het hitfront. Dat blijft staan in de zesde week op die eerste positie.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Drie afkomstig van tweede oude nummer 1 van China Eastern, For Your Eyes Only, staat er 8 weken in. Op 2 afkomstig van 3 in de vierde week, I'm So Glad To Be A Woman van Love Unlimited. En je hoorde haar net weer, Why Tell Me Why, Anita Meijer, voor de tweede week op die eerste positie.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Wij doen inderdaad hier de deur weer dicht, het licht uit. Maar ja, Theo is volop boven op zijn stekkie met zijn gospel magazine. En dat betekent tot de klok van 11 uur krijg je 2 uur lang pop, rock, soul, rhythm en blues. Met een christelijke inslag of zoals Theo zelf zegt, de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Maar we zijn er ook eerder op de maandagavond tussen 9 en 11. Direct naar de jongens van Rockhoek met een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1969 met de Velvet Underground. Van jullie derde album, Hier is Jesus.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Ja, Lose My Soul. Je hoort de muziek van Believers in samenwerking met Aris Ford. Dat was gelijk een nieuwe lease, want zoals altijd doen we natuurlijk in het eerste uur nieuwe leases. Maar ja, dan denk je, in wat voor de eerste uur? Nou, in het eerste uur gezonde radioactiviteit. Ik wil Jan nog eventjes bedanken voor zijn prachtige overdrijf naar Gospel Magazine. En ja, misschien heb je het hier en daar al wel gehoord. We zijn weer bezig met de naamsverandering terug van Streekomroep de Beverlanden naar SOBFM. En hoe klonk dat ook alweer? Dat bedoel ik, zoals gezegd, het eerste uur nieuwe leases. In het tweede uur onze vaste rubrieken en deze week weer een column met Peter de Borst. Maar eerst dus die nieuwe leases er maar eens even lekker doorheen jakkeren. En dat gaan we doen met Limo Blaze in samenwerking met Johnny Drill. En deze heet Already Loved.

ja, en toen deze dame haar allereerste single uitbracht, was ik eigenlijk gelijk al een beetje fan. Je hoorde Haley Jones en haar nieuwste materiaal getiteld Why You Gotta Be So Good. Daarvoor hoorde je Limo Blaze in samenwerking met Johnny Drill en Already Loved. Ja, en dan is het wederom tijd geworden voor een samenwerking, want de samenwerkingen die hangen bij deze nieuwe releases best wel veel aan elkaar, zal ik maar zeggen. En in dit geval zijn het twee heren die allemaal rappen en zeker hun mond niet, daar zijn ze niet op gevallen, zal ik maar zeggen. J-Truth samen met Redeemed en ze gaan voor jou brengen Georgia Revival. Maar we laten eerst even nog een paar kinderen aan het woord.

zei toch dat ze niet op hun mondje waren gevallen. Jade Roots en Redeemed met Georgia Revival. Is het tijd geworden om even met wat vuur te gaan spelen?

ja, ja, Dade Candela was een single gemaakt door wel vier mensen. Genaamd Jimmy Rock, Faye Mundo, Nico Aimee en DJ Michael V. En Dade Candela betekent geef vuur. Daarom zei ik dat we een beetje met vuur gingen spelen. Is het nu tijd geworden om de boel te leren loslaten? Dat doen we met Learning to Let Go. En dat is dan weer gemaakt door een formatie waarbij dat je alle letters aan elkaar moet schrijven. Het heet Take Heart, dus geen spaties ertussen.

hoor je bijna denken, ja, maar dit was toch geen nieuwe release? Nou, toch eigenlijk wel. Mary Jane bracht deze single onlangs solo uit en die heet In The Name. Alleen nu heeft ze ervan gemaakt In The Name With Friends. En die friends zijn dan wel CJ en Aris Ford. En het leuke is dat er dan ook een rapje bij komt en allemaal dat soort dingen. En het toch weer net even anders klinkt. En ik moet zeggen dat het wel een verrijking is. Sommige dingen, dan wordt het gewoon beter van. Daarvan hoorde je Take Heart en Learning to Let Go. En ik kan me voorstellen dat je net misschien gedacht hebt van, hey, ik ben wat later ingeschakeld. Hoor ik nou SOBFM? Is dit een hele oude aflevering van vroeger? Nee, we zijn weer terug naar de oude naam. En misschien dat het nog niet overal geïmplementeerd is, maar ik heb het gelukkig al wel kunnen doen. En zijn we gewoon al lekker bezig hier bij Gospel Magazine met de vroegere jingles van SOBFM. En zo heten we gewoon ook weer. We gaan even luisteren naar een Nederlandse producer/DJ, die ik eigenlijk via de Amerikaanse zangeres Sydney Alexander ontdekte. En dat is dan eigenlijk wel heel erg leuk, want zij werkte namelijk met hem samen pas geleden. En nu heeft Hagen nog eens even met iemand anders samengewerkt, namelijk met Carissa M. En het resultaat is deze. En dat heet What Freedom Feels Like.

dan hebben we het over deze dame. Die als ze wat uitbrengt, het bijna in goud verandert, kun je bijna wel zeggen. Ik heb het over Jamie McDonald en Used to Be. Dat is haar allernieuwste single. Daarvoor hoorde je Hagen en Carissa M. en What Freedom Feels Like. Is het tijd geworden om eventjes all in te gaan? Dat doen we niet alleen, maar dat doen we met Seth Slater.

ja, en dan is het bijna niet meer gewoonlijk op commerciële radio, om het maar zo te zeggen. Nou zijn we geen commerciële radio, maar ach, liedjes van 6 minuut 44 komen niet zo vaak meer voor. Ik ga het hem echter wel draaien, en zeker voor diegenen die houden van het betere gitaarwerk.

tijd duurde lang, maar er zat toch afwisseling genoeg in, lijkt mij. Je hoorde muziek van Neil Morse en zijn nieuwste single Walk on Water. En zoals gezegd, daarvoor nog Seth Slaughter en All In, die had ik nog niet afgekondigd. Zo, en dan is het tijd om onze dansschoentjes weer aan te trekken. En dat gaan we doen samen met Veil 9, Doski en, jawel, ook Norski mag meedoen. Deze plaat heet Am I Losing My Head? En vragen we ons dat niet allemaal?

0: sentenced to life. Met andere woorden, veroordeeld tot leven. Nou, dat is eigenlijk een hele vervelende oordeel, of niet? Nee, eigenlijk niet dus. Je hoort de muziek van Sam Carey en Sentenced to Life. Daarvoor veel Doski en Nofsky en Am I Losing My Head. Die Sam Carey trouwens, die kwam ik weer tegen via de socials. Want ja, mijn algoritme staat ondertussen alleen maar op christelijke muziek bijna. En dan komen er ook nog wel eens gesponsorde berichten voorbij. En dat betekent dat het op het moment gewoon heel druk is. Want er zijn, ik weet niet hoeveel artiesten die op dit ogenblik hun muziek sponsoren, om het maar zo te zeggen. En dat maakt dat ik het druk heb en er niet altijd even goede dingen uitkomen. Maar deze dame die mag voor mij wel mee. Sam Carey dus en Sentenced to Life. Hou deze dame in de gaten. Wij gaan zeker ook eventjes dieper duiken in deze zangeres. En dan gaan we door naar Rebels in the Town. Is een nieuwe single en die is gemaakt door eigenlijk wel een rebel hoor. Zeker als we altijd zijn teksten moeten geloven. Oeh, dan durft hij daar toch pittig mee te zijn. En dan heb ik het over Mr. Roy Tosh.
1: You can

en dan merk je gewoon gelijk, als je een langere plaat tussendoor hebt, dat je minder muziek kan draaien in een uur. Maar ja, dat is een keuze en die hebben we bij deze gemaakt. Jongeren Ludwig, nog samen met Aki en Fragments, zo heette deze plaat. Davo Roy Tosh en Rebels in the Town. En dan gaan we zo langzamerhand dit uurtje een beetje afsluiten. Maar niet voordat ik even verteld heb dat mocht je meer willen weten van Gospel Magazine, kun je op Facebook mijn naam zoeken. Dat is Theo Boer. Zie je dan een kruis met uitzendstralen, dan ben je op het goede account. Mag je daar een vriendschapsverzoek sturen, want dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Daarnaast een pagina op Instagram. En dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. En mocht je nou al deze nieuwe releases nog een keer terug willen luisteren en eventueel nog andere nieuwe releases, want er zijn er ook bij die gewoon de playlist niet halen, helaas maar wel de waarheid. In ieder geval kun je ze daar terug luisteren. Dat hebben we op Spotify, Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo. Straks ben ik terug na het nieuws met nog een uur gezonde radioactiviteit. Daarin lekker onze rubriekjes en een column met Peter de Borst van Gaafwoord. Dit is Rachel Lempa.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

ja, Sean Rodriguez en Just Like God mochten het tweede uur gezonde radioactiviteit openen. Welkom, mocht je later ingeschakeld zijn, gezellig. We gaan namelijk er toch nog even lekker een showtje van maken, zal ik maar zeggen. Want zometeen in de schijnwerper flashback hebben we Rare of Breed. Morgenstarner zetten we in de schijnwerper. Dan hebben we een column met Peter Bos van Gavoort. En dat gaat allemaal over wachten als levenskunst. Dan heb ik ook nog een Nederlandstalig moment. En dat wordt je gebracht door de Lize. En heet dan ook in dit geval het wachten waard. Want dat is als het ware ja, gekoppeld aan de column. Dan dacht ik bij mezelf, nou, als we dan toch in het thema zijn, dan laat ik ook het woord waiting los op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En ook dat is gelukt. Dus kortom, we hebben weer lekker wat te doen. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, eerst deze nog even. Hier is namelijk Franny Cash en Honest to God.

0: voor nog even de sfeer van de schijnwerper van vorige week. Ja, ja, je hoorde toen Rare of Breed met 3 tracks. Nu herhaalden we er nog eentje en dat was in samenwerking met Madeline McDonald. En de plaat heette simpelweg Gas.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, en dan zetten we deze week de schijnwerper op een zangeres genaamd Morgan Stanner. Deze dame die is nog niet zo heel erg lang bezig, maar ze weet wel wat ze wil. Ze wil namelijk mensen bemoedigen. En dat is mooi. Daarmee schuwt ze eigenlijk het evangelie niet, maar pakt ze wel alles in fijne muziek. Ja, en het woord fijne muziek zeg ik de laatste tijd wel vaker. Maar dat komt omdat er echt gewoon heel veel goede muziek op dit ogenblik uitkomt in de wat we noemen christelijke contemporary music. Zo, en dan hebben we zometeen een plaatje dat is getiteld No One Like You Jesus. En dat bracht ze eerst solo uit. En later dacht ze van die gaan we opnieuw opnemen. En dan nodigen wij Austin Joyce uit. En dat heeft ze gedaan. En dit is de versie die wij ook gaan draaien. Daarna hoor je de plaat Funk die echt lekker klinkt uit 2025. Maar we beginnen met de single die vorige week als nieuw werd gepresenteerd. De plaat heet Sink or Swim. In de schijnwerper staat Morgan Stanner.

0: zo in de schijnwerper stond Morgan Stanner. En je hoorde de track Funk uit 2025. Daarvoor No One Like You, Jesus. En dat in dit geval samen met Austin Joyce. Ze heeft hem ook uitgebracht, maar dan solo. En daarvoor hoorde je de nieuwste track die ze heeft uitgebracht. En die heet Sink or Swim. Zo, en dat betekent dat we weten wie volgende week in de schijnwerper Flashback staat. En dat zal waarschijnlijk de track Sink or Swim zijn van Morgan Stanner. Is het tijd geworden om eens even te kijken of dat wij dat nog hebben geleerd. Of weer kunnen leren misschien. De levenskunst van wachten. Hier is Peter de Bost van Gaaf Woord.
1: Wie kent nog de levenskunst wachten? Afwachten en verwachten als woord kennen we wel. Het is een werkwoord, zeggen we dan. Je wacht ergens op. Het komt eraan. Maar je moet nog even geduld hebben. En veel mensen vinden afwachten heel lastig en kunnen er zelfs onrustig of ongeduldig van worden. Nee, ik bedoel meer het wachten als, tja, gewoon als wachten eigenlijk. Gewoon even niets doen. Als een soort rustmoment. Misschien meditatief wachten. In rust. In stilte, puur en sereen. Ken je dat nog? Ben je het verleerd? Of misschien heb je het nog nooit gekend en nog nooit gedaan? In onze gejaagde samenleving is wachten al een bijzonder iets geworden. De oudere luisteraar kent het wachten van vroeger misschien nog wel. Gewoon op een bankje ergens in het dorp zitten en wachten. Er was tijd. Er was ruimte. Er was stilte. Tegenwoordig is dat pure wachten een bijna uitgestorven gebeuren. In onze snelle samenleving moeten we zo snel mogelijk onze zin krijgen. Daar is alles op ingesteld en ingericht. Ik wil iets hebben, dus bestel ik het nu bij bol.com en het komt morgen of zelfs vandaag nog. Ik wil een vakantie plannen, na een uurtje googelen heb ik de vliegreis, het hotel en de activiteiten geboekt. Ik wil wat eten, ik heb geen zin of tijd om te koken, dus bestel het via bezorgd.nl en binnen het uur zit ik weer vol. Wachten. Dat kennen we niet echt meer. Wachten voelt vaak als nutteloos, als tijdsverspilling, als iets negatiefs. Maar is dat in de kern ook zo? In de Bijbel is wachten geen teken van zwakte of stilstand. Het is vaak een houding van vertrouwen, oefening in geduld. Denk bijvoorbeeld aan Simeon in de tempel. Hij wachtte jarenlang op de vertroosting van Israël. Niet met ongeduld of een checklist, maar met een hart dat openstond voor Gods timing. Met een gerust hart wachten. En toen hij het kindje Jezus in zijn armen mocht nemen, barstte hij los in lofprijzing. Nu laat uw Heere uw dienaar gaan in vrede, zei hij. De intensiteit van het krijgen, zeker ontvangen, is zo diep als er vooraf een periode van echt en bewust wachten is geweest. Of denk aan de discipelen na Jezus' hemelvaart. Ze kregen de opdracht, blijf in Jeruzalem en wacht op de belofte van de Vader. Geen actieplan, geen strategie, geen haasten. Gewoon met een gerust hart vol vertrouwen wachten. En precies in die leegte, in die stilte, kwam de Heilige Geest. Ook hier is de beloning van gewoon wachten subliem te noemen. Wachten op de Heer is geen passief niets doen. Het is een actief vertrouwen. Het is ruimte maken in stilte, zodat God kan handelen. In plaats van dat wij alles zo snel mogelijk zelf willen proberen te regelen. Misschien is dat wel wat we in deze tijd zo hard nodig hebben. Niet nog sneller, nog efficiënter, nog meer in controle. Maar af en toe gewoon stilzetten. Even wachten op misschien wel helemaal niets. En daarin ontdekken dat wachten het leven mooier kan maken. Soms sta ik stil bij wachten, zoals in dit gedicht. Wachten. Wie kan in deze wereld nog wachten? Wachten zonder doel, zonder enig verwachting. Gewoon wachten. Zoals de app wacht op de vloed zonder enige gedachten. Of de nacht wacht op de dag. Wie kan in deze wereld nog wachten? Op niets. Gewoon zijn in het moment. De stilte die als een jas past, als een omhulsel die alles zal verzachten. Of de sereniteit die gemoed gemoedelijk laat zijn. Wie kan in deze wereld nog wachten op hetgeen komen gaat, wel of niet? De rust van wachten als een medicijn om deze maatschappij te verzachten. Of de voeding voor een oud geboren kind, het leven al zo lang geleden. Velen zijn verloren de levenskunst van het wachten. De mens wil rennen, jagen, vliegen, zoeken, pakken en hebben. De kunst van het wachten kan hen allang niet meer bekoren. Ze willen het zelfs niet meer horen. Die mens ontbeert de les van wachten, waarbij alles om hen heen stilvalt en niet meer bestaat. Ik wacht wel, rustig, zonder verwachting op wat komen zal of nooit zal zijn. Ik wacht als een wachter, gerust en zeker. Wachten is mijn levenskunst om te zijn. Dus, lieve luisteraar, ik daag je uit. Probeer het eens. Leg die telefoon weg. Ga ergens zitten. Doe niets. Wacht op niets. Wacht met een gerust hart. Wacht en vertrouw. En wie weet ontdek je dan opnieuw dat wachten niet leeg is, maar vol van de mogelijkheid dat de Heer zelf in die stilte tot jou spreekt. Een hartelijke groet en vele momenten van stille, verwachtingsvolle leegte toegewenst.

0: Dit liedje past eigenlijk wel heel erg perfect bij de column Wachten als levenskunst. Je hoorde Peter de Borst van Gavoort met Anna de Lize en Het Wachten Waard. Een plaatje uit 2023. En ja, wat ik zeg, gemaakt door de Lize. En dan kan ik je vertellen dat we natuurlijk allemaal zitten te wachten op misschien wel, tenminste in ieder geval de jeugd, op een stevig moppie muziek, of niet?
1: De beste hits hoor je hier.

Ja, wachtend op natuurlijk gezellige, stevige muziek. Hoorde je Zonti en Waiting for the Sun. Dat was natuurlijk de eerste uit de schijf van 5. En heette Waiting for the Sun. Waiting heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En deze hoort er ook bij. Het komt uit 2023. Is muziek van Lauren Daigle. En het heet simpelweg Waiting. En je hoort hem hier op jou.

Ja, dat gaan we in de winter waarschijnlijk zelf ook krijgen. Waiting for daylight. Want dan zijn de dagen wat korter en dan wil je gewoon eigenlijk meer daglicht hebben. Je hoort de muziek van Collington met daarvoor Lauren Daigle en Waiting. En dat komt van een titeloos album uit 2023. Tijd geworden om dan toch nog eens eventjes te gaan wachten op, of Waiting for, zo heet deze plaat. En waar we dan op wachten, geen idee. Het is in ieder geval van Leslie Perez.

de laatste uit de schijf van 5 voor je. En dat was van Jeremy Rosado en Waiting Room. En dat is eigenlijk van een soort van gelijknamig album. Er staat daar alleen het woordje The voor. Dus The Waiting Room is een plaat uit 2025. Jeremy Rosado dus, met daarvoor Leslie Perez. En Waiting For is het toch het einde ondertussen aan de schijf van 5. En dat betekent dat we gewoon nog even een paar gezellige losse platen voor je draaien. Want ja, het moet

Ja, en van deze dame gaan we volgende week een nieuwe single draaien. De dame waar Ross King en Kobe James achter staan. Ik heb het over Alexa Michelle. En je hoorde nu How to Live. Daarvoor Preach van Jimmy Clifton. Gaan we nog even luisteren naar de

wel lekker, hè? Zo met zo'n blazer sexy erbij. J-Way samen met J Money. En Good Energy, zo heette deze plaat. Oh, en dan is het tijd om afscheid van je te gaan nemen. Ik wens je een hele prachtige avond. Of misschien ga je gewoon wel lekker slapen. En dan wens ik je gewoon slaap lekker. Wat mij betreft heel graag tot volgende week. We gaan eruit met een plaat waarvan dat ik vind dat je deze gewoon even lekker op jezelf moet betrekken. Ik zal van me houden. En ik vind dat echt een prachtige titel. En dat moet je gewoon ook lekker doen. Je hoort muziek van Eline. Wat mij betreft heel graag tot volgende week. Ik was bijna

0: Esso BFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt, in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: Esso BFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt